de Frans. Als de goede ooit zijn, voor mijn vader, dan moet dat vrij. Spuiten uw schrammen, spuit met u. Heid is maar niet zo veel. Voor die muziek